ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die

wenn ihr ein Artist successful ist, dann heeft die Talent fans wordt geëerd als een worst. Wanneer het minder goed